Do you know een stuk? Ja, we hebben nog een eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Coverversionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Do you know een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, wir, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sowieso auch ein bisschen so. Okay!